aye mukama tukusa omugaati gw'oku lubiri lw'omuggulu tukwegayiridde kino ekiriisa okwagala kinyweze emitima gyaffe tweyongere okukuweerezanga mu baganda baffe tukikusaba ate mu kristu mukama waffe mukama abe nammwe katonda omuyinza wa buli kantu patuli ne mwana nemwe mutuukirivu abawo omukisa musyebwedde mugende mirembe.